0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven.

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Na verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter €0,95 naar €2,67. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio, Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meij.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Na verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar €2,67. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jou.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt de niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie Van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Give me enough! Yeah! Give me enough!

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouwe Ouwe.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: En now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Tijd voor een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Dat is toch een geweldige plaat om mee te beginnen. She Sold Me Magic, dat was er een van Lou Christie. Verderop in het programma besteden wij natuurlijk aan de aandacht van de zeezenders. En de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een sure shot, een lieveling, een hitmaker. We weten het nog niet precies, dat gaan we straks eventjes uitzoeken, ja. Glasje water in de studio naast mij, dus dan gaat het helemaal goed komen. Laten we beginnen in het programma. We hebben net gehad Lou Christie met She Sold Me Magic. Dit is de volgende. Die begint heel langzaam, maar hij is wel heel erg goed. Hier is Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. Met die geweldige plaat, hier zijn ze met...

blijft toch een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van David D. Dozy, Bicky, Mick en Dietz. Met Save Me hier in de Gouden Oude Show met heerlijke muziek van toen, zoals deze, kennen we deze nog eens, en de Four Tops.

geweldige opname of niet. Soms deze van de Voortops. Wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Dit was natuurlijk de Bernadette. Tijd voor een lekkere disco knolplaat. Normaal doen wij dan een jingletje ervoor, maar ik weet niet waar die gebleven is. Ik weet het niet. Zeker verdwenen. Ik heb het natuurlijk over Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

0: kort nummertje. Het is een kort nummertje, maar wel een leuke plaat of niet soms. Van Dimmy Bohoorn met Dance Across the Floor.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.

wat een heerlijke plaat. Wat een heerlijke plaat hier in het programma. Wat een ongelooflijke goede sound van Tommy Boys en Bobby Hart. Met die Atlas Long. Deze man doet het solo. Toch heel goed. Toch heel goed. Heel goed. Heel goed. Dat is drie keer heel goed. Ik heb het over Albert Hammond met de Free Electric Band.

een heerlijke plaat van Albert Hammond met de Free Electric Band. We gaan even naar Nederland toe hier in die gouden oude show. Straks verderop natuurlijk nog aandacht voor de zeezender van toen. Ik heb hem gevonden, maar ik ga het nog niet verraden. Nee, dat is niet leuk. Dat doen we niet. Richting Den Haag gaan wij hier in Zeus en Feyenoord.

Dat was dan de Memories van Neurs en de Fire. Deze knalt erin, hè? You're gonna like it, here's the president. Straks tijd voor de treiterschrijf van Noordzee.

Een heerlijke plaat van de formatie President met Jorge Gonna Like It. Na deze plaat aandacht voor de zeezenders van toen. Dit treedt de schrijf van de radio Noordzee Internationaal. Maar eerst deze van Rupert Holmes.

dat is toch het leuke. Dat is toch het leuke van Lucas, Bianca en Stella LBS. Met LBS hier in het programma met de mooiste muziek is van toen. Oftewel de gouden oude show. Het eerste gedeelte met Patricia Pai. Met Living Without You.

Dat is mooi of niet, soms deze van de dametje Patricia Pai. Met de Living Without You Even viooltje erbij. Dat is toch geweldig en prachtige muziek. Hier is het Electric Light Orchestra met de Living Thing.

helemaal uitgedraaid. Wat een prachtige plaat deze, of niet soms deze van de Electric Light Orchestra met The Living Thing. Kennen we deze nog uit het jaar 1979. We gaan naar België toe. De formatie Puzzle met Living in Love.

werd toen de tijd te veel gedraaid op Radio Miamigo Internationaal vanaf het zendschip De Magdalena. Een oude hitmaker trouwens van het station met Living in Love, een Belgische formatie. Van de Killory Records, dat is het label waar veel reclame toen de tijd voor gemaakt werd. Living in Love van Puzzle. Nog twee plaatjes te gaan in de Gouden Oude Show. Het eerste gedeelte weer. Hier is Mac en Kate Gezoen.

dat is een heerlijke plaat. Of niet, soms deze Mac en Kedekes doen met Freedom. Ja, ik werd er weer gebeld van, dat is, maar nee, dat zijn Mac en Kedekes doen. Ja, we goed opletten de graaf op dit album, want dat is niet goed. Hè? Nee, de laatste in het eerste gedeelte, de Tremolos.

Want de laatste in het eerste gedeelte, de Tremolo's met Here Comes My Baby, originele versie was dit. Het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show, dus strakjes in het tweede gedeelte zou ik zeggen, tot straks. En nog veel meer muziek uit de jaren 60, 70 en de jaren 80.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Roy Orbison. Die hebben allemaal lekker meegezongen met Lana. Wat een hits heeft deze man gemaakt, ongelooflijk, hè? Nou ja, over de vele hits gesproken. Deze man kan er ook wat van.

blijft toch een geweldige plaat, of niet? Maar deze uit het jaar 1976. De formatie Wings hier in de show met de CD Love Song. Snel door met de muziek. Wat dacht je van deze van Hank de Knife met de Jets en de Kita King?

heerlijke plaat of niet. Soms Henk de Nijs met de Jets. Met de Guitar King. De muziek altijd kriskras door elkaar heen. Hè? Dat is het motto van de Gouden Oude Show. Ja, heerlijke muziek. We gaan naar Nederland toe. Naar de plaats Delft. Daar zitten ze. De T-Sense. See like we.

plaat of niet, zoals deze van de formatie The T-Set met Sea Like Sweet. Als je de hebt ingeschakeld in het tweede gedeelte van de show, hartelijk welkom, hartelijk welkom. En leuk dat je luistert naar de gouden oude show met die mooie muziekjes van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Straks verder op aandacht aan de zeezenders. Door middel van een alarmschijf of een sureshot of een lieveling. We weten het nog niet. Demis Roesels.

je vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

hele mooie, fraaie, of niet, soms deze van de Wiet met Where Have You Been in de Gouden Oude Show, tweede gedeelte. Tijd voor een tijdloze single, of niet soms. Ja, dit is zeker tijdloos.

0: Dat blijft mooi, dat blijft prachtig. Of niet, soms deze van de Cats met Be My Day. En we gaan terug naar het jaar. Daar komt ie.
1: 1974,
0: dankjewel Tom Collins voor het omroepen van de jaartallen. Een geweldige single uit dat jaar, hier is 10cc.

geweldig, geweldig of niet. Soms deze van de formatie 10cc. Hier in die gouden oude show met de heerlijke muziekjes van toen. Eens even kijken, wat gaan we doen in de show? Oh, laten we een leuke gaan doen van Baccarat. Kennen we nog deze? We gaan Frans praten.

dames van de Yesser Aiken Boogie. Was toch een leuke plaat of niet? Soms deze van de dames uit Spanje. Spanje kwamen ze inderdaad. Baccarat was net met Parlez-vous français. Heerlijke muziek zo in het tweede gedeelte. We zitten alweer ver over het tweede gedeelte van het tweede gedeelte. Ja, snapt u het nog? Ja, ik niet meer, maar hier is Blondie.

0: ook een dame met heel veel hits of niet soms. Dat was ook een keer met The Islands of Lost Soul, The Tide Is High. Dat was ook zo'n grote hit. En die natuurlijk. Ik heb het over dame Chablondi.
1: Al je jeugdherinneringen, gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
2: Gouwe ouwe.
3: Wauw.
1: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
2: Lekker hoor.
0: Ja, inderdaad, lekker met de formatie The Sweet met Little Willie.

50 minuten terug naar het jaar 1964. De herkenning toen van de Radio Caroline. Tegenwoordig kan je ook Radio Caroline bezoeken. Je kan het gewoon bezoeken. Nou, je kan naar het schip, de Ross Revenge in de Black Waters, ligt het schip. Kijk even op hun site bij Radio Caroline en dan kan je de boottrips boeken. Ja, ik heb het ook gedaan en het is een zeer grote aanrader, kan ik wel zeggen. Hier is Tom Jones. Love is-

Dat is toch heerlijke muziek om lekker mee te zingen of niet. Soms ook als je aan het werk bent, dan wordt het allemaal wat lichter. Wordt het allemaal wat lichter en makkelijker, wat verteerbaar, zou ik maar zeggen. Help Yourself, dat was er eentje uit het begin jaren 60 met Tom Jones. Meer dan 1968 trouwens, maar goed. Dat was meer eind jaren 60. Goed opletten, de Graaf. The Captain of Your Ship.

Ja, das waren sehr schöne deutsche Schallplatten, oder niet? Von Katja Epstein und Theater. Dan gaan we over zo nog een paar plaatjes te gaan. Dan is het alweer gebeurd voor deze keer. Kennen we deze nogal? Dit is zo'n bekende. Onder het motto Veronica moet blijven. Hier is dat lange ver. En samen met Alice.

is toch geweldig, deze plaat. En het is alweer de innerlaatste in de gouden oude show. De Love Affair met Alice. Ja, dan zing ik gewoon ondertussen tijdens dit liedje het Veronica liedje mee. En ja, dat zit er zo in gebakken. En dat zal er ook nooit meer uitgaan met de Love Affair. Dit is de laatste. Hier is Jackie DeShannon.

0: al vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

on the beach. Qu'est-ce qu'il y a? Ja, daar is het binnenkort weer tijd voor. En een hele mooie zonnige middag gewenst voor alle luisteraars. Of het nou Middengolf is, of DAB+, of internet. En ook Jannes, Punter, Dikkie Denkes, Ron Bisschop, Bert Vergalen en Ed Agro.

Ja, dat was natuurlijk ons aller Wim T. Schippers met Jolanda, die VPRO-serie uit 1984. En die heb ik allemaal op DVD, want ik heb alles van Wim T. Schippers op DVD. Ik vind het schitterend. Groter, hoe groter de chaos, hoe mooier ik het vind. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, John Travolta en Olivia Newton-John. Met You're the One That I Love. En Annelies heeft lekkere boterhammen gebracht. En iedereen die luistert wens ik een zeer smakelijk eten.

Ja, de Shadows. Ik vroeg me altijd af wie de titels van die nummer zat te verzinnen. FBI. Kan net zo goed CIA zijn. Maar goed, dit was een mooi nummer van de Shadows. Ik dacht jaren 60, begin jaren 60. En hier is Dave, een Nederlandse zanger.

uit de oude doos. Eddie Gourmet, Yes My Darling Daughter. En ik zal eens even ander geluid uitzetten. Want anders word ik afgeleid. En ik zit hier in een zonnige studio. Met allemaal knopjes en leuke nieuwe software. Een leuk nieuw mengpaneel. En ook nog een leuk plaatje ter herinnering.

Koon. Ik was gisteravond bij de presentatie van het nieuwe scholen, de nieuwe scholencampus in Emmeloord. Dat gaat 80 miljoen kosten en het is voor 3000 leerlingen. En ik moet eerlijk zeggen, het ziet er wel mooi uit. En in 2029 moet het klaar zijn. En dan ga ik weer eens kijken.

0: is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbo-dienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbo-dienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. De inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, hij werd ineens in 69 bekend met dit nummer. Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Doors met Upside Down. Dat is volgens mij bestemd voor al die pakjesleveranciers die het pakje aan de voordeur zetten, aanbellen en al verdwenen zijn voordat je de voordeur open doet. Een goedemiddag vanuit Emmeloord voor Sander Lindenburg, Gert Meppelink, Fred van den Meeberg, Aukje Zuidema en Remco Heemskerk.

Bluff Dansen aan Zee. En we hebben ongeveer 30 medewerkers. We kunnen altijd nog meer gebruiken. Binnenkort komt er weer een nieuwe bij uit Emmeloord. Ik dacht Wouter of Wolter, maakt niet uit. In ieder geval welkom bij de Radio Emmeloord-familie.

Ja, Colin Blindstone met Wonderful. En ik kreeg net een mailtje, ja eigenlijk al een uur geleden, van Hans en Mieke uit Purmerend. En ze schrijven: dag Dick, we luisteren mee. Leuk programma. Goedemiddag Hans en goedemiddag Mieke.

Ja, Gerhard Wendland. Dansen met meer in de morgen. En begin jaren 60 stonden er heel veel Duitse platen in de Nederlandse hitparade. En dat kwam hoofdzakelijk door de Duitsstalige uitzendingen van Radio Luxemburg tussen 1 en 7 op de 208. Daarna werd het Engelstalig en daarna kreeg je dit.

Dezelfde wil je de wereld. Rob McKeown. En dat was de treiterschijf op Radio Noordzee in december 1971. Want toen luisterde ik naar Radio Noordzee terwijl ik op cursus was in Amsterdam. Een cursus van Honeywell Bull om deze mainframe te programmeren. Ja, dat was wel een hele puzzel.

Ja, ook uit de stal van vader Abraham. Ja, kat naar kooi in de rekels, dagen en nachten. Dat is weer wat anders dan op zoek naar Jolanda natuurlijk. Maar ja, we houden van allerlei smaken. Bijvoorbeeld ook deze, Jo Duister. En volgens mij heet ze gewoon Josje Duister.

En Phil Everly. When will I be loved? Zoiets. In ieder geval, dit was het dan weer voor vandaag. Ik heb het graag gedaan. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug komende vrijdag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige woensdag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1977.
2: David Soul was een zanger zonder veel succes. Na het eerste seizoen van de tv-serie Starsky & Hutch, waarin David Soul in de rol van Hutch te zien is, probeert hij het opnieuw. Don't Give Up On Us wordt een nummer 1 hit in Amerika en Engeland. Hier bereikt het de derde plek in de Nederlandse top 40.

latest hits. De mooiste muziek die er bestaat.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1977.
2: Baby What a Big Surprise is een nummer van de Amerikaanse band Chicago. Het is de eerste single van hun 9e studioalbum. Het nummer, dat gaat over een man die zijn oude geliefde weer terugvindt, werd ingezongen door Peter Cetiera. Zijn broer Tim en Carl Wilson van de Beach Boys verzorgden de achtergrondvocalen. Hoogste positie in de top 40 was nummer 3.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1977.
2: Hoewel Smokey behoorlijk wat successen op haar naam heeft staan, blijft de Britse popgroep uit Bradford toch voor altijd en eeuwig verbonden met die ene nummer 1 hit uit 1977. Living Next Door to Alice. Want al jarenlang vraagt men zich op ieder feest en in elke kroeg hardop af wie die Alice nou eigenlijk is. Hoogste positie in de top 40 was nummer 1.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1977.
2: In Nederland scoort Supertramp met Give a Little Bit de eerste hit en belandt de LP Even in the Quietest Moments op nummer 1. Zanger Roger Hodgson schrijft dit zoetige nummer als tiener. Pas jaren later neemt hij het op met zijn band. Het album is voor een groot deel gemaakt op een bergtop ergens in Colorado. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 2.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

zijn wij dat? De verboden liefde waar jij naar luistert. Radio Emmeloord. Dat zou zomaar kunnen, hè? Dat je zegt, oh, ik luister daar heel stiekem naar, naar Radio Emmeloord. Moet je gewoon niet doen. Je moet tegen je kennis en vrienden en al dat soort zaken gewoon zeggen. Heerlijk radiostation in de kop voor de Noordoostpolder, maar wereldwijd te beluisteren via de website. Hartelijk welkom bij het programma natuurlijk, Music and Memories. We openen het programma met de Chic and My Forbidden Lover. Chic was ook zo'n band, inderdaad, dat ze er zo netjes uitzag, hè? Ja, het stopdasje zo met die meisjes, keurige kapsels. Maar lekkere muziek, joh. Wat zit er in het programma? Ik zie de Pretenders, André Hazes, de Tremolo's, To The Limited. En ja, er zit ook ergens nog een heerlijke oude alarmschijf verstopt. Ja, die gaat ook nog voorbij komen in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Ik hoop dat je er zin in hebt om te blijven luisteren. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Tweede is van Lil Steven, Bitter Fruit.

0: band had een bijzondere naam, The World of Oz. En dit liedje heette The Muffin Man. Het was een bijzondere groep, ze heeft maar één hitje gescoord. En dat was deze die we zojuist in het programma draaiden. Vrienden, ken je de Osmonds nog? Ja, die ken je nog wel. Maar, meestal hard rock, hè? Maar we hebben er nu weer één uitgekozen.
1: Orange and purple and blue.
2: This is Colorful Radio Emmeloord.
0: Ja, de Backstreet Boys hadden er ook een hit mee. Maar dit was eigenlijk een bekende uit de jaren 70. Getiteld Love Me For A Reason. En dit allemaal op jouw radiostation Radio Emmeloord.

heerlijke boysband was dit natuurlijk, Backstreet Boys. Die draaiden we zojuist met Quit Playing With Games With My Heart. Je moet wel even serieus met mij zijn. De volgende groep die we gaan draaien, die komt uit Noorwegen. De band heet AHA. En heel veel mensen dachten van, hoe komen ze nu aan die naam van AHA? Heel simpel, ze luisteren naar het liedje van de Abbas, Knowing Me, Knowing You. En op een gegeven moment zingen daar de dames in AHA. En dat was voor hun de reden om hun band die naam dus te geven. Vandaar dus dat we nu AHA gaan draaien. Met een van die vele hits van ze. The Sun Always Shines on TV. En daarna krijgen we de Tremolos. Ja, dat is lang geleden dat we die gedraaid hebben in het programma Music Memories.

wat zal ik ervan zeggen van deze muziek natuurlijk. De Tremolo's waren dat en My Little Lady. De heren waren eigenlijk het begeleidingsbeeld van Brian Poole, maar gingen later zelf ook liedjes maken. Even the Bad Times Are Good and I Like It That Way. Dat zijn ook grote hits van ze geweest. En als u wat langer al naar dit programma luistert bij Radio Emmeloord, het programma Music Memories, dan weet je dat er een oude alarmschijf voorbij gaat komen. En dat moment is nu, ja. En dat is John Lennon met zijn begeleidingsband, de Plastic Ono Band. En wij draaien iets voor de moeders. En hij zingt erover. Mother.

0: even terug de tijd in. Ook qua geluidsdragen, want we draaien van Zwarte Vinyl af. Earth, Wind and Fire. Een oud collega disjockey zei altijd EWF. En hun fantasy hier in het programma Music and Memories.
1: The fastest thing in the air.
2: Radio Amyloid.
0: En als we dan over dansbare muziek praten, kunnen we deze er toch ook wel even achteraan draaien, dacht ik zo. Het, de straat, of uit de hoek, of hoe je het ook wilt noemen, van Donna Summer. Uit een wat latere periode. Rumor has it.

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: hij dit nu over zijn eerste vrouw? We weten het niet hier in de studio. Nee, geen idee. André Hazes was dat een zij gelooft in mij.
1: Ja.
0: Ja, ze kijken even naar de klok zo, vrienden. Poeh. Ja, de tijd gaat snel.
2: Ja, de gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Fats Domino.

0: de eerste hit voor ze, Pretenders waren dat, een Brass in the Pocket. En we schreven toen het jaar 1980 achter dit liedje.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Hadden we straks al wat dansbare plaatjes voorbij laten komen, zonder andere van Donna Summer. Nu hebben we weer een dame die lekker swingt. Dat is Maxine Nightingale, een one hit.

0: van het Nederlandse bodem af natuurlijk. Uit de beginperiode van de groep The Cat. Turn around and start again. Dat kunnen we helaas niet doen. Wat je wel kunt zeggen tegen andere mensen. Dat kun je bij Radio Evenloord de hele dag door luisteren naar hier lekkere muziek.
1: Music. Mark Bodegraven.
0: Memories. Ja, en de volgende track die komt ook van Nederlandse bodem af. Too Unlimited en hun hit.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

even uit de kast gehaald. Het album, letterlijk het vinylalbum van Grease. Was in de jaren 70 een grote hit in de bioscoop. En er kwamen heel veel liedjes uit. En deze was van John Travolta en Olivia Newton-John. En die had het al in de gaten. Het ging over de Summer Nights. Programma Music Memories weer terug een uurtje lang. Mijn naam is Mark Bodegraven en we hebben ze weer uitgezocht voor je. De hits uit de 60s, de 70s en de 80s. En heel, heel misschien toch ook nog wat draaien uit de 90s. Gaan we nog even kijken of we daar een leuke track voor kunnen vinden. Een tweede in het programma. Een jaren 80 hit voor de Bronski Beat. Volgens mij was dat jaar 1984. Want ik ben niet helemaal zeker. It ain't necessarily so.

0: beginperiode van de Beatles uit het jaar 1963 was dit I Wanna Be Your Man. Het was echt een compositie van Lennon en McCartney. Het duurde nog niet eens 2 minuten. Als je toen de tijd dus een singeltje gekocht had, werd je toch wel aardig geflist, vind ik persoonlijk.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe. De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord. Out of sight.

Fine Day. Dat hopen we maar voor, zeker voor je. Voor jullie als luisteraars van Radio Emmeloord. Je weet dat we zijn te beluisteren via streaming audio. Via TuneIn onder andere. Maar ook via onze website. Gewoon radioemmeloord.nl. AM in de regio van het noorden van Nederland. Tot AM 747. En rondom Emmeloord zijn we ook nog weer op de DAB Plus te beluisteren. Dus je kunt ons eigenlijk gewoon nooit missen. Zo is het zeker. En berichtjes, reacties zijn altijd welkom. Je weet dat, je kunt ze gewoon eventjes doorsturen. Nu tijdje voor een track van Elton John, getiteld The Rocket Man.

Rocketman van niemand anders dan good old Elton John. Vrienden, we zijn toegekomen. Hey, ik kan de jingle niet zo gauw vinden. Dat is ook wel lastig. Ik ga nog even voor je kijken of ik hem heel snel kan vinden. Ik denk het trouwens niet hoor. Nou, dat is toch wel verrassend overdag. Dat hij er niet tussen staat. Een of andere manier is die even uit het systeem verdwenen. De oude alarmschijf, die gaan we dus nu draaien. Je weet dat, we zitten nog steeds in het jaar 1973. We hebben Vicky Leandros voor je. Met Gitaren bij Nacht, oftewel Saint-Tropez, Gitaren bij Nacht.

0: muziek van The Brotherhood of Man. Dat had je al lang in de gaten natuurlijk. Het was het jaar 1976 dat ze echt heel veel hits scoorden. Ze scoorden My Save Your Kisses For Me en My Sweet Rosalie en Oh Boy. Die kwamen allemaal uit dat hitjaar. Weer allemaal top 10 noteringen. Straks hebben we nog meer muziek uit de 60's. Zover zijn we nog niet. Maar nu gaan we diep in de archieven hier bij ons radiostation Radio Emmeloord.
1: Dit is Radio Emmeloord.
0: Dat zeg ik.
1: Op

Alison Moyet van haar originele album L. Moet José Diepeveen daarvoor bedanken. Ze heeft de LP afgestaan aan mij. En we mochten hem even weer draaien van het Zwarte Vinyl af. All Cry Out, een van die grote hits uit de 80's voor deze dame.

Als het de videoclips die de heren maakten bijzonder leuk om te zien. De heren de ZZ Top, de Short Dressed Man, een van de vele hits die ze hebben gemaakt. Het was een driemans formatie altijd. Ik vond het altijd knap hoe ze de muziek altijd hebben gemaakt. Je luistert naar Radio Ebbelo, het programma Music Memories. En je weet het, we hebben ook wel eens van die tracks die bijna vergeten zijn. We hebben er nu weer eentje voor je uitgezocht van de formatie The Congregation. En het is een opname van getiteld Softly Whispering Your Name. En dat werd opgenomen met een... Softly Whispering I Love You. Laat ik het goed zeggen, dat is de titel. En de band nam dat op met een 90-koppig koor en orkest. Het is ook een one-hit wonder. En die gaan we nu even voor je draaien uit 1967. One hit.

Good old Iggy Pop. Hij schreef het samen met David Bowie. En dat was altijd een bijzondere optreden die hij altijd deed. Want dat had altijd een ontbloot bovenlijf. Dat ik dat heel goed zeg. We hebben nog een leuke track voor je klaarstaan van Willeke Alberti. Uit haar wat latere periode van hits maken. En ze doet even de groetjes uit Rio aan ons allen hier in

Georgie Fay met de Blue Flames waren dat. En zei, we gaan even door naar de laatste track van dit uur. We gaan naar het jaar 1972. Volgens de kennis onder ons hier in de studio bij Radio Emmeloord is de enigste hit geweest die de hitparade heeft gehaald. Ik heb het over The Son of My Father.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Letts paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The world is mourning the loss of the legendary singer, songwriter, and entertainer, Dolly Parton, who has died at the age of 80.
3: I think of myself as an artist, but it never takes away from who I am as a person.
2: Born in 1946 in Tennessee, Dolly grew up the 4th of 12 children in a poor farming community, turning songs born from hardship into some of the most beloved music ever written.
4: Jolene, Jolene, Jolene.
2: From Jolene and Here You Come Again to I Will Always Love You and 9 to 5, her extraordinary songwriting and unmistakable voice made her a global superstar.
4: Working 9 to 5.
2: A member of the Country Music Hall of Fame and Rock and Roll Hall of Fame, Dolly won 11 Grammys, sold more than 100 million records, and became a successful actress, businesswoman, and philanthropist. We remember Dolly Parton.

Nog steeds in de top 10 te vinden. De ex nummer 1 van Josh Ross en Hate How You Look. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met het samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer. En Phone Keys Wallet.

35 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Uit de zomer van 1992, Leroy Parnell. And what kind of fool do you think I am? It's from the heartland, the best in new country, met Co Wetzel en Ella Langley. Hier is Jay.

maar 3 weken te vinden in de Billboard Country Airplay Chart. En nu al op nummer 15. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Been By Now. Uit Australië, nieuwkomer Meg Geiger. Hier is zijn doorbraaksingle String By.

Kelly Rowland, Hands Up. Twee uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een plaats omhoog naar nummer 7. Hier is Kane Brown.

uit 2018 voor Russell Dickerson, Blue Tacoma. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is Chris Young.

Dolly Parton. We hebben bewust niet gekozen voor de overbekende hits, maar wat juweeltjes uit het grote oeuvre uitgekozen van ruim 3000 nummers die ze schreef. Here You Come Again, Even a Fool Would Let Go, and Think About Love. Hits from the Heartland, the best in new country, met Luke Combs, Rethink Some Things.

21 jaar afkomstig uit Six Mile, South Carolina. De doorbraak zingen voor Blake Whiten. Het is op dit moment een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op radio rondom Nashville. Bad on that hoorde je. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Lauren en Lena featuring Chase Matthew. Hier is All My Exes. Tot zo.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund, en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

Jason Charles Miller is naast zijn solo-carrière ook nog leadzanger en gitarist van de industrial rockband Godhead. Zijn doorbraak single Digging in the Dust is deze week de Mighty Road Roll.

play top 10, een superprimeur en nog twee recurrents uit 2018. We gaan de tweede uur van start met het meest recente hit succes voor Riley Green. Hier is Think As You Drunk.

Jerrica Packworth in Hits from the Heartland en What Took You So Long op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier op in totaal 40 stations en streams in 7 landen met

New country Americana of singer-songwriter Elke Week in the Dutch Barn. The Other Man, je hoorde Boas. Elke aflevering van de Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier is Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: duetten. Zijn eerste grote solo-hit, Coetzal and Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Dit is Casey Musgraves.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland.

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Kenny Chesney in Carry On. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. De opvolger van Don't Tell On Me. Hier is Jason Aldean en Anytime Soon.

was even Country Airplay uit 2018 voor Chris Jansen en Drunk Girl. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 17 deze week. Dit is de doorbraak single voor Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CFT's Country
2: Countdown USA. Alleen interne verschuivingen in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we geen nieuwe binnenkomers hebben. Op 10 blijft 10, Carry On van Kenny Chesney. En ook 9 is een zittenblijver, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Vorige week 7, deze week 8, Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. Stuiver gewisseld met Kane Brown, die van 8 naar 7 gaat met Woman. Drie plaatsen gezakt van 3 naar 6. Don't We van Morgan Wallen. En Boston van Stella Lefty gaat de plaats omhoog van 6 naar 5. 4 blijft 4. Don't Tell On Me van Jason Aldean. En de grootste stijger binnen de top 10 is Chevy Silverado van Billy Zimmerman van 5 naar 3. 2 blijft 2. Be By You van Luke Combs. En dat betekent dat we nog steeds op nummer 1 hebben. Voor de tweede achtereen volgende week. I Can't Love You Anymore van Ella Langley.

binnen in de Billboard Country Chart van deze week. De opvolger van de Bar Song, Move On, Amen en nog veel meer hits. Je hoorde de nieuwe Shaboozy en Cowgirl en hits van de Heartland. The best new country, elke week met Corey Kent en Empty Words.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: For all that's worthwhile, your radio dial is on Club 208.
3: Green is go!
4: Club 208 op volle kracht.
3: Go with 208!

0: fade-in geluid van Radio Luxemburg heeft voor veel luisteraars een behoorlijke fascinatie opgeleverd. Jarenlange fascinatie, vaak ook tot veel plezier of misschien wel verdriet van de medegezinsleden. Een van de mannen die Radio Luxemburg zeker uit die periode, jaren 60, van binnen en van buiten bijna kent, is Dick Offeringa. Welkom.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt in de jaren 60 denk ik al kennis gemaakt met het geluid van het Groothertogdom, Radio Luxemburg.
1: Ja, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ik was een jaar of 14 en iemand heeft mij attent gemaakt op de zender op de Middengolf. En die zat daar sinds 1955, de 208. En dat, ik luisterde daar s'avonds naar, want ik woonde in het noorden van het land. Dus overdag had ik hem nooit kunnen vinden. Mm-hmm. Maar s'avonds kwam die loeihard binnen met de nieuwste muziek.
0: En het bekende fade-in-geluid, hè?
1: En het bekende fade-in-geluid. En ik weet nog steeds niet waardoor het ontstond. Of dat kwam door een andere 208-zender ergens in Europa. Maar in ieder geval, het zakte weg en ja, het kwam weer op.
0: Ik heb verhalen gehoord, iets van Albanië of weet ik veel. Maar ja, daar gaan ook weer de wildste geruchten over natuurlijk, hè?
1: En je zag het gewoon op een buizenradio. En je zag dat oog in en weer vliegen. Dus dat was wel spannend, want Het was soms helemaal weg. En dan kwam het weer op. Plus dat de muziek die ze draaiden ook een beetje klonk alsof het in de kelder was opgenomen. Net zoals die eerste nummers van Elvis. Dus dat gaf een heel vreemd effect eigenlijk.
0: Iets wat je in Nederland helemaal niet kende?
1: Nee, in Nederland was het... Ja, het was gewoon Hilversum 1 en Hilversum 2 en Veronica.
0: Mm-hmm. Maar ja, dat had zeker in het begin van de jaren 60 weinig weg van een popstation.
1: Veronica was, dat was gewoon tot de jaren 65 was dat gewoon, ik zou zeggen een samengeraapt zootje. Maar ja, er zat een popprogramma bij, maar voor de rest was het niet interessant voor iemand van 14.
0: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. En wat was het verschil dan met Radio Luxemburg? Wat voor muziek werd daar toen gedraaid? Waardoor word je dan gepakt? Want het is wel de leeftijd, hè? Een jaar of 13, 14, 15, waarop je toch heel erg geraakt kunt worden door dat soort dingen.
1: Radio Luxemburg was eigenlijk de eerste zender die popmuziek uitzond. En dan continu.
0: Ja.
1: En ik had toen helemaal niet in de gaten dat het allemaal voor platenmaatschappijen was. En dat die platenmaatschappijen zendtijd kochten van een kwartier, een half uur of een uur. En dat ze dus na dat uur weer precies dezelfde platen draaiden. Alleen in een andere volgorde. Ja. En met een andere DJ. Dus zeg maar EMI kocht bijvoorbeeld 20 uur per week en dat werd over de hele week uitgesmeerd. En dan hadden ze een studio in Londen en daar namen ze het op. En dan kwamen de bekende DJ's zoals Jimmy Savile of Pete Murray of anderen, die kwamen dat daar opnemen. En pas een jaar of 10 geleden heb ik kennis gemaakt met de technicus die dat toen deed, Alan Bailey. En die heeft al die programma's toen opgenomen waar ik naar luisterde als tiener.
0: Het is toch bijzonder, hè, om dan de man in levende lijven te zien, hè?
1: Ik heb hem niet ontmoet, maar ik correspondeer regelmatig met hem via de mail. En hij heeft ook in zijn boek mij genoemd, want hij is een grote fan van mijn site.
0: Kijk.
1: Maar dat was natuurlijk een beetje raar, want die zendtijd bij Luxemburg was zo duur dat ze dus maar 2 minuten van elke plaat draaiden. En dan kwam de volgende. Want ze wilden zoveel mogelijk in een half uur proppen. En dan had je ook nog de begintune en de eindtune. En het volgende programma had ook weer een begintune en eindtune. Dus er bleef niet zoveel meer over voor de platen zelf. Dus na 1,5 minuut, à 2 minuten, werd die weggedraaid en kwam de volgende.
0: Dus je kunt eigenlijk spreken van een bijna een uur durende reclamespot, wat je eigenlijk aan het beluisteren was.
1: Het was volledige reclamespot. En na dat uur kwam, als Decca weer kwam, dan kwam na dat uur wederom dezelfde reclamespot.
0: Ja, grappig, hè? Hoe lang heeft het trouwens geduurd voordat het kwartje viel dat je dat systeem in de gaten had?
1: Nou, dat heeft wel jaren 5, 6 geduurd. Want in het begin heb je dat niet door.
0: Je realiseert je het niet, hè? Dat is toch knap gedaan, denk ik dan, van die platenmaatschappijen.
1: Dat is goed, dat waren de grote platenmaatschappijen in Engeland. Want er waren ook platenmaatschappijen die geen zendtijd kregen op Luxemburg. En daardoor is Radio Caroline ontstaan. Want die zeggen, nou dan zoeken wij een ander medium om toch onze platen te pluggen.
0: Ja, doe het zelf.
1: Maar Radio Luxemburg was één groot plugstation, van begin tot eind.
0: Maar natuurlijk wel met die opvallende muziek. En wat is zeker uit die periode muziek die de nog jonge Dick Offeringa toen bijzonder pakte?
1: Nou, vooral eind 61, toen hoorde ik de beginsterren en er was Mike Berry en Helen Shapiro en John Layton. Dat waren de artiesten die toen een beetje opkwamen. Uiteraard daarnaast Cliff en Elvis en Fats Domino. Ja, dat soort muziek.
0: En die Mike Berry, denk ik dan, is dat dezelfde meneer van Buddy Holly in de jaren 70? Geloof het wel.
1: Ja, klopt. Ja, dezelfde, ja.
0: De latere Bert Spooner zelfs nog in. Wordt u al geholpen?
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, kijk. Ja, zo hoor je nog eens wat.
1: En daar heb ik vaak naar gekeken dus.
0: Ofwel, de opvolger van Mr. Lucas, Bert Spooner, was ook Mike Berry. Dezelfde meneer, hoe is het mogelijk? Zullen wij eerst eens wat van die muziek laten horen uit die periode van begin jaren 60 van Radio Luxemburg? En zeg zelf maar, we zullen eens mee gaan beginnen.
1: Nou, Helen Shapiro met Judo.

0: John Shapiro was dat. Een van de grote sterren uit de Engelse scene begin jaren 60. Hè. De Beatles hebben daar geloof ik hun eerste schreden nog op het tourneepad gezet bij die vrouw.
1: Ja, dat kan wel. Dat zat allemaal bij het orkest van Norrie Paramore, Cliff. En ja, dat zat allemaal bij, op het Columbia-label.
0: En dat was het label natuurlijk waar je door kon breken in Engeland destijds.
1: Groen, weet ik nog wel.
0: Ja, ja. Heel bijzonder. Die beginperiode van, tenminste het luisteren van Dick Offeringa naar Radio Luxemburg in de Noordoostpolder van toen al. Dat kenmerkte zich door die muziek, maar natuurlijk de verpakking was ook heel belangrijk, denk ik.
1: Je bedoelt de presentatie, ja.
0: Ja, en alles wat er rondomheen gebeurde, want het was denk ik toch wat anders en het had een wat ander tempo dan wat er op het Hilversumse of op het toenmalige Veronica gebeurde.
1: Nou, het was subliem. Ze hadden hele goede DJ's, niet alleen in Engeland, maar ze hadden ook in Luxemburg zelf DJ's die dan de programma's, de tapes, aan elkaar moesten praten. Mm-hmm. Dus zij sloegen op de gong en ze zeiden dat het Radio Luxemburg was. En dan kwam de volgende tape.
0: En dat werd live aan elkaar gepraat?
1: Dat werd live aan elkaar gepraat. Het leek net alsof alles uit Luxemburg kwam.
0: Dit heb ik nooit geweten, dat het live aan elkaar gekletst werd. Dat is erg leuk, ja.
1: En na een uur of na een half uur, dan werd er weer op de gong geslagen. Er was een speciale versterker voor die gong. Mm-hmm. Heel mooi geluid. Ting, en dan. En soms had er nog een reclamespotje. En daarna dan drukte de technicus weer op een knopje. En dan ging het volgende bandje draaien.
0: Geweldig. Die gong die stond daar dus ook echt?
1: Nee, een knopje op de, zeg maar, op het, de desk.
0: Ja, ja. Erg grappig. Nooit geweten. Nou, zo hoor je nog eens weer wat. Je bent ook in Luxemburg geweest, want de fascinatie ging verder, neem ik aan, dan alleen die programma's beluisteren. Want Dick Offeringa is in het radiowereldje toch wel bekend als iets wat fanatieker dan de gemiddelde luisteraar.
1: Oh, zo hoor je nog eens wat, nou, zeg ik dan.
0: Maar, zou voor jezelf ook geen nieuws zijn, neem ik aan.
1: Maar, nou, ik kende onder andere van Radio England. Daar zat ik ook vaak naar te luisteren overdag. Mm-hmm. Kende ik Colin Nickel. En ineens kwam Colin Nickel, hoorde ik hem bij Radio Luxemburg. Dus die heb ik een paar keer gebeld.
0: Ja.
1: En ik heb gevraagd of ik eens een keer op bezoek mocht. En dat mocht. En zo kwam ik daar, zomer 67, kwam ik daar aan. En ik had helemaal geen enkel idee hoe dat eruit zou zien. Dus ik kwam daar in een villa, midden in een groot bos, zeg maar een park. En Colin Nickel stond klaar en hebben we s'avonds een praatje gemaakt. En de volgende dag heeft hij, een vriend van mij en mij, alles laten zien. Mm-hmm. En ja, de eerste indruk was van hoe bestaat dit? Hoe is het mogelijk dat je met deze oude apparatuur...
0: Nou, wat was het? Was het oude apparatuur?
1: Ja, voor mijn doen. Ja, ik was 20. Mm-hmm. Dat kon ik niet goed inschatten, maar... Het leek alsof het al een jaar of net na de oorlog.
0: Ja, ja, ja.
1: Een schuifje van zes veders. En twee draaitafels. En daarnaast drie tape decks. En ik had het net al over die reclames die ze soms ook tussen de programma's doordeden. Mm-hmm. Dus hadden ze allemaal aan elkaar geplakt. Op één tape.
0: Ja.
1: Met van die ruitertjes ertussen. Ik heb dat ook wel gezien bij de Wereldomroep. En dan ging het dus met 38 centimeter per seconde. Klik, en dan vlogen die ruitertjes gewoon de lucht in. Dat vond ik wel spannend.
0: Zo.
1: En ik denk, hoe kan het bestaan dat hier 15 miljoen mensen naar luisteren?
0: Ja.
1: Dat was ongelooflijk. Ja. En het was ook een piepkleine spreekcel. En er was een Luxemburgse technicus, die al dan niet Engels verstond, dat was nog niet helemaal duidelijk. En die zat al handen zwaaiend, of met knopjes van piep en zo. En dan werd de volgende plaat gestart, want er kwamen dus ook wel uitzendingen uit Luxemburg zelf. En op die manier ging het, dus dat ging met handgebaren. En ja, ik vond het wel heel fascinerend, want... Ja, ik denk, wie luisteren hier 15 miljoen mensen naar? Van Noorwegen tot Spanje en van tot aan Rusland aan toe. En dat komt hier dus vandaan.
0: je verwacht het niet dat er dan in zo'n grote villa zo'n klein spreekcelletje zit en dat soort apparatuur. Hè?
1: Nou, het punt was namelijk, er zaten 4 of 5 stations, allemaal van Luxemburg. Dus er zat de Nederlandstalige uitzending kwam hier vandaan, maar je had een studio voor de Duitse uitzending, je had een studio voor de Franse uitzending, je had nog een studio voor de voor Luxemburg zelf. Dus dat zat allemaal in een heel lange gang. En die studio's waren allemaal identiek. Dus het waren allemaal piepkleine technische ruimtes met de piepkleine spreekcel. En daar dwarrelde iedereen doorheen.
0: Want het was ook in die periode natuurlijk nog zo dat de presentator nooit zelf schoof.
1: Nee, dat klopt. Dat is dat tot aan, nou ik denk 77, 76 hadden ze een technicus. En dat was natuurlijk, het had een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat je je dan kunt concentreren op de presentatie, maar het nadeel was dat je dan wel heel goed moest samenwerken met die technicus. Ja. En dat was natuurlijk het probleem, want die technicus, dat was, die sprak meestal Frans. Ja. En die zat daar een beetje van, ja nou, ik moet hier een beetje schuiven en een uur lang een tape opzetten en dan ga ik maar weer weg. Kom ik wel nou nu wel weer terug, ja. Kijken of die tape afgelopen is.
0: Ja. Ja, dat zoek je dan niet meteen achter een swingend radioprogramma. Het is trouwens, valt mij op, wel erg gemakkelijk dus om zeker in die periode, om daar binnen te komen. Een paar keer bellen was dus genoeg.
1: Ja, ik ben er eigenlijk 4 keer geweest. En het was nooit een probleem.
0: Zo.
1: En ik ben er zelfs een keer van 8 s'avonds tot 4 uur geweest. Ja, maar goed, dat viel mij altijd op dat het daar veel gemakkelijker ging. Maar dat was bij Veronica net zo. Daar kon je ook binnen en uitlopen. Dus alleen Hilversum deed het vaak moeilijk.
0: Ja, want goed, de ambtenarij, maar dat kennen we allemaal natuurlijk al. Hoe zat het met Radio Luxemburg als je daar binnenkwam? Hoe was de sfeer ook onder de mensen zelf? Want je hoort ook wel eens van ex-medewerkers dat het erg leuk was wanneer er bijvoorbeeld artiesten kwamen. Maar wanneer die weer wegkwamen, dan vielen ze, ik zou niet zeggen in een zwart gat, maar dan was het wel een klein beetje alleen in Luxemburg.
1: Nou, dat is natuurlijk ook zo. Want onder andere Tommy Fans, die heeft mij wel eens gezegd dat hij er eigenlijk niks aan vond daar. Want ja, ze waren natuurlijk, het waren Engelsen of Australiërs en die zaten daar. Voor de rest hadden zij niet zoveel in Luxemburg. Nee. Dus ze trokken heel veel met elkaar op. En ze hadden wel feestjes en dergelijke. En inderdaad optredens. Tony Prins heeft ook wel eens opgetreden daar in een nachtclub. Dan zat hij een uur lang te zingen met de band.
0: Want hij is van origine ooit zanger geweest, hè?
1: Precies. Ja. Maar voor de rest hadden ze niet zoveel. Dus na een jaar of wat gingen ze weer uit Luxemburg, gingen ze weer terug naar Engeland. Er zijn er maar een paar die er heel lang zijn gebleven. Bob Stewart, Tony Prins. Maar de meesten waren na een paar jaar weer weg. Die zeggen, we zoeken weer wat anders.
0: Het was toch ook zo dat Luxemburg op een gegeven moment toch ook redelijk veel studio's in Londen bijvoorbeeld had?
1: Ja, die hadden ze vanaf het begin in Hertford Street, ik weet niet precies. Daar namen ze de bandjes op, de programma's. Alleen in 68 zijn ze er volledig mee gestopt. En toen kwamen alle programma's uit Luxemburg. En toen draaiden ze de platen wel helemaal. En toen hadden ze ook nieuwsuitzendingen, want tot 68 hadden ze ook geen nieuws. Het was alleen maar non-stop muziek.
0: Dus toch een beetje onder druk van waarschijnlijk het verdwijnen van de Engelse piraten.
1: Exact, want de eerste nieuwslezer was Paul Kay. En dat was ook de nieuwslezer van Radio Londen.
0: Niet geheel toevallig dus.
1: En dat klonk perfect, want dat klonk, ja goed, hij had een perfecte stem. En dat klonk natuurlijk op de 208 ook prima, want die middengolf, die klinkt echt wel goed.
0: Zullen wij eens eventjes wat fragmentjes gaan luisteren van Radio Luxemburg? Want ik denk dat toch een aantal luisteraars daar ook wel met smart op zitten te wachten.
2: Slim Harpo was responsible for that unusual ballad, and Ian Mingus conjures up this piece of taboo.

0: and gentlemen, tonight, guys, gals, and gooks brings to you sound and vision of Mr. Crispian St. Peter.
1: Media Pages. Het laatste nieuws online over radio en zeezenders. Steeds weer actueel op www.mediapages.nl.
2: www.bedrijfsfotograaf.nl. Uw partner in professionele beeldcommunicatie.
3: Extra Gold. Dit is Bert van der Laan met Club 208.

0: inmiddels al enige tijd niet meer onder ons, Jimmy Savile. Een bijzondere sfeer qua programma. Een beetje Joost de Draaier-achtig, vind ik het zo, moet ik zeggen.
1: Nou, ik denk nog steeds dat Joost de Draaier het van hem heeft geleerd. Want ik heb Joost de Draaier ooit in de studio gehad bij de lokale omroep. En hij wist precies wie ik bedoelde. Dus ik denk, nou, dat is zijn leermeester geweest.
0: Ja.
1: En die had dan de 10 en 20 Disc Club. En Guys, Girls en Groups. En nou, dat was een van de populairste programma's op Radio Luxemburg. Maar het allerpopulairst was de top 20 op zondagavond. Dat was de Engelse top 20.
0: Mm-hmm.
1: Waar ze dan de muziek wel helemaal draaiden. En waar ze met nummer 1 begonnen altijd.
0: Dus net andersom dan wat wij gewend waren.
1: Precies. En ik heb later de presentator gevraagd waarom moest dat. Hij zegt, de sponsors wilden dat zo. Je moest gelijk heel veel luisteraars hebben. En die kreeg je als je met nummer 1 begon.
0: Juist.
1: En dat was zondagavond om 11 uur. En ze hadden zomer- en wintertijd in Engeland.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor was het 's winters in Nederland om 12 uur.
0: Midden in de nacht.
1: Dus ik ging dan 10 uur naar bed. En dan zet ik de wekker. En om 12 uur dan werd ik weer wakker. Pakte mijn schriftje. En ik schreef mooi netjes in het schriftje. En ik had een paar jaar later een oud tapedek gekocht.
0: Mm-hmm.
1: En dan werd ik om 12 uur wakker. En dan zette ik de tapedek aan op opname. En dan ging ik weer slapen. En dan ging ik de volgende avond dat beluisteren. Of de hele week soms.
0: Kun je nagaan.
1: En dat had ook meer dan 15 miljoen luisteraars.
0: Geweldig, hè?
1: En ik heb op mijn site heb ik ook dat programma staan. Twee programma's daarvan.
0: Noem meteen maar eventjes het webadres van die site. Want dan kunnen mensen meteen surf while you listen gaan doen in dit geval.
1: www.radioluxemburg.nl.
0: Alsjeblieft. Nou, wat staat er allemaal op om de mensen nog nieuwsgieriger te maken?
1: Ik was aan het die site aan het bouwen en toen dacht ik, ik moet daar nog iets van hebben. Dus ik heb heel lang op zolder gezocht en uiteindelijk vond ik onder het stof een tapeje van meer dan 20 jaar oud.
0: Mm-hmm.
1: En daar stond een top 20 op van 1965. Maar dat was een heel lage snelheid en via Cool Edit heb ik het omgezet. Nou, ik weet niet hoeveel duizenden keren dat nu beluisterd is, maar over de hele wereld is het nu weer beluisterd. Dat vind ik dan wel grappig.
0: Nou, zullen we de mensen ook even de kans geven om dat nu gewoon ook live via de radio er even een klein stukje van mee te pikken?
1: Prima.
2: Radio Luxemburg, your station of the stars.

0: een stukje top 20 Radio Luxemburg uit 1965. De presentator, wie was dat?
1: Dat was Barry Aldis. Dat was iemand uit Australië. En die heeft 10 jaar lang dit programma gepresenteerd. En toen is hij naar Engeland gegaan. En 10 jaar later was hij weer bij Luxemburg. Want hij vond het toch wel een goed station. En de luistercijfers zakten in. Mm-hmm. En toen dachten ze, als we hem terughalen, dan gaat het weer beter.
0: Ja, was dat ook zo?
1: Dat was niet zo.
0: Nee, want het medialandschap was toch driftig veranderd.
1: Exact. Niet alleen dat dus heel veel FM-ontvangst was. En Luxemburg zat nog steeds op de fading middengolf. Mm-hmm. Maar er waren natuurlijk veel meer stations bijgekomen. Mm. Allemaal lokale stations. En ja, toen, dat waren als opvolger van de piratenzenders op zee, zeezenders. Ja. Ja. Had je allemaal lokale zenders in Engeland gekregen.
0: Ja. En een heel netwerk natuurlijk daarvan, wat ook behoorlijk populair werd. Hè?
1: Plus dat verschillende kerel en discjockeys bij Radio One terechtkwamen.
0: Ja, een aantal van die presentatoren van Radio Luxemburg, je bent er 4 keer geweest, dus je hebt nog wel eens wat mensen een handje gegeven.
1: Ja, dus Barry Aldis, Tony Prins, Mark Wesley, Bob Stewart, even denken hoor.
0: Hoe waren die mensen zo in de omgang? Hadden die echt van die disjockey-trekjes of waren het zeg maar gewone jongens tussen haakjes?
1: Het laatste dus. Dat vond ik juist zo mooi. Want, dat viel mij altijd op. Wat hier, ik ben ook wel bij Hilversum 3 geweest en hadden ze het, vond ik toch wel kapsones. Mm-hmm. Maar daar dus totaal niet. En dat vond ik kenmerkend voor ze. En ik zit even te denken van, wat je had ook Stuart Henry had je en ja. Kit Jensen. Ja, ik moet even denken. Er waren er heel wat.
0: Ja, de ploeg is redelijk uitgebreid geweest en is natuurlijk ook regelmatig gewisseld. Hè? Zeker ook richting jaren 80, toen je jongens als Benny Brown en dat soort
1: mannen kreeg. Ja, Benny Brown, ja, maar ook Paul Burnett.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar ik moet even wel diep graven hoor, want het is een tijdje geleden.
0: Maar. Ja, maar goed, wij zitten hier ook voor een tijdje geleden wat radio te maken natuurlijk. Want het gaat om een station wat inmiddels ruim 20 jaar uit de lucht is. Hè?
1: Ja, deze maand 20 jaar.
0: Ja,
1: nou, in het begin Stuart Grandi, Don Waddell. Ja, ik noem allemaal namen op die ook gereageerd hebben op mijn site. Dat vind ik juist heel boeiend. Wat.
0: Is dat nog een beetje een interactief gebeuren? Dat je, wanneer je zo'n site opzet, want ik ken een Duitse jongen, Herbert Pieder geloof ik, die hetzelfde doet. En die krijgt ook regelmatig personeel van vroeger via mail binnen met wat aardige reacties.
1: Nou, ik heb nu 830 reacties of zo.
0: Goedendag.
1: En daar zitten heel veel oud-dj's bij.
0: Die je toch nog erg leuk vinden dat er nog aandacht wordt besteed aan enzovoort?
1: Ja, nou, daar zit bijvoorbeeld Colin Nickel bij, Mark Wesley, Tony Prins, Jimmy Savile zit erbij. Noem maar op.
0: Erg grappig. Dat hele gebeuren met radio, want ik proef dat steeds eigenlijk toch een beetje in het gesprek. Het is meer dan alleen luisteren. Hè? Je gaat het ook opzoeken. Je wil ook zien wat er gebeurt, wie eraan werken, op wat voor manier het gemaakt wordt. Heb ik dat juist? Of,
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Waar komt dat vandaan? Zou het zelf, je hebt het uiteindelijk zelf natuurlijk ook bij de hand gehad, want een beetje liefhebben gaat het zelf ook proberen.
1: Nou, het is radiofascinatie. Radio is magie. Wat betreft, als het uit de luidspreker komt, dan is het magie.
0: Ja.
1: Maar ik wil ook wel weten, wat zit er achter die magie? En dat is natuurlijk op zich soms een hele andere wereld. Maar dat vind ik wel heel boeiend. Ik wil weten hoe dat gaat. En daar krijg ik ook een kick van. Adrenaline schiet omhoog als je daar in de studio bent. Dan denk je, wie ben ik dat ik hier mag staan? Dat heb ik wel.
0: Ja.
1: Want ik vind, en ik sta er dan ook urenlang gewoon als een heel klein kind gewoon heel verbaasd te kijken. Van, wat, ja, ik vind het dan heel bijzonder.
0: Dat het allemaal inderdaad in het geval van Luxemburg uit zo'n klein studiootje komt en dan op zo'n grote zender.
1: Nou, ik vind het heel frappant. Ik had toen een vraag bij Joost de Draaier over de techniek. En toen zei Joost de Draaier, de techniek vind ik helemaal niet belangrijk. Het gaat erom wat er uit de luidspreker komt. Hm. En dat is ook zo. Daar gaat het allereerst om.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook wel benieuwd hoe het gemaakt wordt. Ja.
0: Als je dat verhaal bijvoorbeeld Luxemburg vergelijkt, hoe ze dat daar maakten met bijvoorbeeld hoe ze het bij Veronica in elkaar zetten, had dat op een gegeven moment analogie of waren dat compleet verschillende werelden?
1: Nee, dat leek veel op elkaar, want Veronica heeft natuurlijk altijd met tapes gewerkt, dus dat was al een overeenkomst. Luxemburg was er mee gestopt in 68. Mm-hmm. Alleen, Ja, ik vond Luxemburg veel professioneler.
0: Waar lag dat dan?

0: zeg maar wat in je opkomt. Dat is het beste.
1: Ga dat de mensen tegenwoordig bij tv maar eens vertellen met autocue.
0: Ja, precies. Die zien alles langslopen. Dus daar zit geen variatie meer in.
1: Nee, lekker spontaan, hè. Zeg, zullen we nog eens even weer wat laten horen uit zeker die jaren 60 periode van Radio Luxemburg. Ik zie wat aardige plaatjes en wat aardige fragmenten staan. Billy Fury, Jimmy Justice, noem maar
0: nou, op. Billy Fury, dat was gewoon een artiest die enorm geplucht is door Radio Luxemburg. Een soort tweede Cliff. En ik vond het wel een Luxemburgse sound.

girl and be with another man.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: For all that's worthwhile, your radio dial is on Club 208.
3: Green is go.
4: Club 208 op volle kracht.
3: Go with 208.

0: geluid van Billy Fury. Was die in Engeland net zo populair als Elvis in Amerika? Vraag ik me dan af, want dit is ver voor mijn tijd. Toen had ik nog een luier om bijna.
1: Ik denk dat hij populairder was.
0: Zo.
1: Dat was, maar goed, in Engeland was Cliff heel populair en Billy Fury. Mm-hmm. Allebei bij de dames.
0: Ja. Cliff is er nog steeds, zullen we dan maar zeggen. En Billy Fury allang forgotten.
1: 45. Ja, die is overleden, ja. Klopt.
0: Ja, het is toch een leuk tijdsbeeld op deze manier, kun je schetsen. We gaan eventjes een stukje verder naar de jaren 70. Want dat was toch ook een periode dat Luxemburg een redelijk, zullen we maar zeggen, swingend station was en werd.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen al minder luisterde. Maar als ik s'avonds onderweg was...
0: Toch nog gauw even.
1: Of ik was in het buitenland, want vanaf 1974 kwam ik vaak in Polen. Mm-hmm. En dan had men s'avonds vanaf een uur of 9:30 Radio Luxemburg op staan. Op het moment dat het te ontvangen was.
0: Dan praten we over het voormalige Oostblok.
1: Ja, klopt, ja. Want de andere radiozenders waren niet interessant.
0: Nee.
1: Want het was grotendeels propaganda.
0: Werd dat niet gestoord of anders wat?
1: Nee, dat viel me mee. Maar het is, iedereen kende het ook en iedereen volgde het ook. Want ik kwam ook leeftijdgenoten tegen die dus alle programma's kenden die ik ook kende. Dus dan denk je, wat raar is dat, 1000 kilometer verderop. Mm-hmm. En onder dezelfde omstandigheden een radiootje met Radio Luxemburg erop.
0: Leuk, hè? Dat zijn toch de leuke dingen, neem ik aan, dan, die je dan op dat moment realiseert.
1: Nou, ik vond het leuk omdat je dan, ondanks het feit dat er een ijzeren gordijn was... Mm-hmm. Dat gaat gewoon door. Dat gaat er gewoon overheen.
0: Eventjes over die periode, jaren 70, Radio Luxemburg. Dat werden toch ook wel echte persoonlijkheden. En een van die mannen was Tony Prince.
1: Ja, ik weet niet precies wanneer Tony Prince daar is gekomen. Want, maar ik kwam in januari 77 kwam ik weer eens op bezoek.
0: Hij is in 1968 gekomen, zelf van hem gehoord.
1: Ja, precies. Kijk, nou, dan was hij er al een tijdje. Want het is natuurlijk een Radio Caroline North man. Dus Caroline is toen in 68 gestopt. Dus dan is hij hetzelfde jaar naar Luxemburg gegaan. Ja. En toen kwam ik om 8:00 binnen. En toen hadden ze dus de studio zo omgebouwd dat ze dus ook zelf hun muziek draaiden. Dus er was geen spreekcel meer, die hadden ze afgeschaft.
0: Ja.
1: En ze zaten gewoon zelf hun platen te draaien. En helemaal. En vanaf een, zeg maar, een grote bak met platen. En waarschijnlijk zaten daar dus alleen platen van bepaalde platenmaatschappijen in. Mm-hmm. En daar haalden ze de muziek uit. En toen het begon met Peter Powell. En daarna kwam Mark Wesley. En dan krijg je Stuart Grandy. En...
0: Heel diep graag.
1: Tony Prince. Ja. En Barry Aldis. En Bob Stewart. Die man of 5, 6.
0: Dat is toch een leuke line-up zo in de avond, hè?
1: Nou, het was... Natuurlijk, het waren allemaal toppers.
0: Ja.
1: Stuk voor stuk waren dat professionals.
0: Het werd voorafgegaan door een stukje Nederlands, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, ze hebben van 1970, was Radio Luxemburg had dus morgens Nederlandstalig en 's middags Duits.
0: Mm-hmm.
1: Nederlandstalig en Engels ging via de ene zendmast gericht op Engeland. En overdag Duits ging via de andere zendmast gericht op Duitsland.
0: Dus dat was ook het punt dat je overdag Luxemburg niet zo best kon ontvangen.
1: Klopt, ze hebben er later van die reflectoren bijgezet, maar dat werkte niet zo goed. Maar ze gingen dus zeg maar om 1:00 uit de lucht. En dan ging de andere zendmast aan tot 7:00,
0: mm-hmm.
1: 7:30. En dan later 8:00 en dan kwam het Engelstalige Radio Luxemburg in de lucht. En dat ging dan van 8:00 tot 4:00.
0: En daarna werd hij weer uitgezet? Of had je, want dat was met de piratenzenders destijds zo. Er was een wetje op een gegeven moment 's nachts dat je even niet kon luisteren. Behalve in het weekend soms.
1: Nou, Luxemburg ging tot 4:00. Dat was dan voor Engeland 3:00.
0: Mm-hmm.
1: En dan 's morgens 5:00 kwamen ze weer in de lucht met de Duitse uitzending. Maar de Duitse uitzending had godsdienstige uitzendingen. Dat betaalden ze net zoveel voor als voor de platenmaatschappij. Ik bedoel, het maakte Luxemburg niet uit.
0: Nee.
1: Als er maar iemand betaalde.
0: Ja,
1: dus.
0: Juist.
1: Nederlandstalig had je ook godsdienstige uitzendingen. En Luxemburg had in de jaren 60 ook godsdienstige uitzendingen. Van 7:00 tot 7:30. Die mensen betaalden precies hetzelfde als IMI, zeg maar.
0: Zeg maar de dominees zoals we ze ook kennen van bijvoorbeeld de Torenvlieten en Maasbachen. Dat had je in
1: Maasbach
0: ook.
1: Maasbach heeft daar inderdaad gezeten. Ja. En Duitse evangelisten. Maar, nou ja, en s'avonds de World Tomorrow en dergelijke. Die zaten later ook op Radio Caroline. Mm-hmm.
0: Het is toch tegenwoordig bijna ondenkbaar dat je een station op die manier kunt runnen met televisieconcurrentie 's avonds. Terwijl je maar van een bepaalde tijd programma's uit gaat zenden. Van zeg maar in dit geval 8 tot 1 uur of 4. En dat je dan toch een verschrikkelijk goed beluisterd station hebt.
1: Nou, het punt is natuurlijk dat die luisterdichtheid terugliep. Mm-hmm. De jaren 60 waren topjaren. En in de jaren 70 liep dat hard terug. Maar, ja, wat moet ik zeggen?
0: Geen idee, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon weer verder. Een van de mannen uit de jaren 70 was Tony Prince. En daar is nog een aardig fragmentje van meegenomen. Uit wat voor periode komt dat, een stukje van meneer Prince?
1: Dat was begin 77. Toen was ik ook in de studio. En hij pakte mij op een gegeven moment bij de lurven. En trok mij voor de microfoon. En daarna gaf hij mij dat stukje tape mee. Dat vond ik wel heel attent van hem.
0: Dus dat was voor het eerst en meteen ook voor het laatst Dick Offringa live op de Great 208.
1: Dat klopt, ja. Want de volgende keer dat ik er was in 82, toen was ik overdag en daar had ze geen uitzending.
2: Red is the stop at 208 on the dial.
3: That's worthwhile. Your radio dial is on Radio Extra Gold.

0: That was 10cc and the things we do for love. And the things we do for you, well, we're a little bit selfish. We only do them for you because we want your ears, and that's why we try to establish a very intimate relationship with you musically. We have many listeners in Great Britain, and we have many, many more listening around the world, and it's a very nice situation. We heard the other day, we just had a survey done in Scandinavia, and we hear that on average 40% of the people in Scandinavia, that's Sweden, Denmark, Norway and Finland, 40% of the population listen to Radio Luxembourg sometime during the week. That's an incredible, phenomenal figure, and that's taken in the population, not just the available ears. And we'd like to send special greetings to our Scandinavian listeners tonight. We're happy that we make you happy. Just please stay there. We'll do all we can to keep you there. Now, we've got a lot of listeners in Holland, too, and I have a friend of mine here who's popped into the studio to see me tonight. Your name is?
1: Dick Offringa.
0: And Dick, you're from where?
1: From Emmeloord in Holland.
0: I would like you to send special greetings, Dick, to all our very fine listeners in Holland. Say, Tony Prince and Radio Luxembourg send their love to all our listeners in Holland, and do it in Dutch, okay?
1: Yes. Goedenavond, luisteraars in Nederland, speciaal in Emmeloord in Holland. Ik ben hier met Roger Vonk. En namens Tony Prins moet ik u de hartelijke groeten doen van iedereen hier in Luxemburg.
0: Ach, goed, dat zal ik maar aan mezelf dicht. Fantastic. Thank you, Dick, for popping in. I hope you have a nice stay with us, and I hope you're impressed with what you're seeing and hearing.
2: You've got it easy listening into the night. Radio Luxemburg.
3: Zo maakte Dick Offringa zijn radiodebuut op Radio Luxemburg. Dat was, denk ik, toch eventjes... Oeps, wat gebeurt me nu?
4: Nou, mijn toenmalige vriendin... in 67, die liet ik de groeten doen door Colin Nickel.
3: Ja.
4: Die voelde ze bijna van de stoel. Dat zeg ik.
3: Toch de magie van radio, hè? dit stukje uit 77 is niet de laatste keer dat je er geweest bent. Dat is nog wel een aantal keren gebeurd, denk ik, daarna.
4: Ik ben er in 1982 geweest voor het laatst. Dat was de studio beneden. Mm-hmm. Maar het was overdag. Dus helaas trof ik verder niemand. Ik trof iemand die mij rondleidde. En dat was het dan.
3: Mm-hmm. Maar toen was het toch ook eigenlijk al een iets wat ander radiostation dan dat we kenden uit de jaren 60 en de jaren 70.
4: Ja, het was eigenlijk was het niet uniek meer. Mm-hmm. Kijk, Radio Luxemburg was uniek omdat ze alleen waren. Er was niet meer. Mm-hmm. En toen de concurrentie kwam... Ja, ik vind ook dat ze weinig vernieuwend bezig zijn geweest. Ze dachten van, nou, we gaan gewoon op de oude voet door. En ja, dat op een gegeven moment hield het op. En dat is heel drastisch naar beneden gelopen. Ik zat trouwens nog even te denken aan dat zendtijd verkopen. Mm-hmm. Luxemburg wilde gewoon zendtijd verkopen. En of het dan aan evangelisten was of aan platenmaatschappijen... Het maakt niet uit. Nu... verkopen ze die Engelse zendtijd alweer heel wat jaren aan Radio China. Dus die kan s'avonds ook gewoon propaganda maken. Het is een propagandazender s'avonds.
3: Dus de Great 208 van vroeger wordt nu ingezet voor Chinese propaganda?
4: 5 uur lang, ja, van 8 tot 1.
3: Prettig bij je ermee, maar het verdient geld.
4: Daarom, en... ja goed, dat kan ik er wel bij vertellen. Ik denk dat het gauw afgelopen is, want er zijn toch... kijk, ze hebben het zendvermogen altijd opgeschroefd van 350 kilowatt naar 600 en later naar 1,3 mm-hmm. megawatt.
3: Ja.
4: En dat geeft blijkbaar toch storingen in Marnach, waar ze zitten. Dus de kans is groot dat over een jaar de hele zendinstallatie is afgebroken.
3: Vanwege lokale klachten eigenlijk?
4: Ja. En het schijnt dat RTL dat ook helemaal niet zo erg vindt, omdat ze, ja, dat hele DRM, dat is een debakel geworden. Mm-hmm. Daar hadden ze enorm veel op ingezet. Ja. Wij gaan via de middengolf DRM uitzenden. Nou ja, dat is een fiasco.
3: Ja.
4: Dus ik denk dat ze blij zijn dat ze van die middengolfzenders af kunnen.
3: Ik kan me toch iets bij voorstellen, ja. Want ja, het medialandschap is dermate veranderd inmiddels dat de middengolf hangt ergens helemaal achteraan. Ik denk dat internet binnenkort nog belangrijker wordt dan middengolf.
4: Nou, daar ben ik ook van overtuigd, zeker.
3: Ja. Radio Luxemburg heeft het nog wel een tijdje geprobeerd, ook via wat andere kanalen, satelliet, weet ik veel, dat soort dingen. Heb je dat ook allemaal gevolgd?
4: Nou, Radio Luxemburg is op een gegeven moment gestopt, december 91, mm-hmm. via de middengolf.
3: Ja.
4: En toen zouden ze 24 uur per dag satellietradio gaan uitzenden. Dus daar heb ik wel stukjes...
3: De vormgeving was fantastisch, moet ik eerlijk zeggen.
4: Ja, klopt. Alleen, in dat tijdstip, het was 20 jaar geleden... had nog niet iedereen een satellietontvanger.
3: Nee.
4: En zij hadden gewoon op kabelnetten moeten gaan zitten of zo.
3: Dus een beleid was er eigenlijk niet echt dat je denkt van tjonge jonge, daar is goed over nagedacht.
4: Nee, maar dat idee heb ik wel eens vaker gehad hoor. Dat er toch een beetje maar wat aangerommeld werd op de laatste tijd. Dat ze automatisch dachten van iedereen gaat, Luxemburg heeft zo'n naam, dus iedereen stemt er wel op af. Ja, ja. En dat is niet zo.
3: Nee.
4: Dus een jaar later hebben ze nog één avond via de Middengolf uitgezonden. En toen zijn de satellietuitzendingen ook gestopt.
3: En vervult dat de ware liefhebber met pijn in het hart? Of denk je van, het was mooi geweest en dat was het dan?
4: Nou, het is een beetje moeilijk, want ze zijn natuurlijk een paar jaar geleden weer opnieuw begonnen.
3: Mm-hmm.
4: Via internet. En dan zouden ze ook via DRM gaan uitzenden, via de Korte Golf. En via de Korte Golf zouden ze dan Engeland bereiken.
3: Ja.
4: En dan zeiden ze, dan komen wij in stereo binnen op de Korte Golf. Nou, het idee was wel aardig. Alleen, het is nooit van de grond gekomen. En het was...
3: waarom dan?
4: Ja, ik heb het idee dat ze er zelf niet in geloofden. Je had twee oud-discjockeys, Benny Brown en Christian... de naam ben ik even kwijt.
3: Hoe heet die ook alweer?
4: Die gingen allemaal voice-tracking doen.
3: Ja.
4: En ja, dat is wel een keer wel leuk, maar als je dat dagelijks doet, dan zit er dus geen leven in.
3: Nee.
4: E-mails werden niet beantwoord, telefoontjes werden niet beantwoord. Dus er waren ook mensen die de administratie deden, die gingen ook maar 4 uur presenteren. Dus het was een hele rare presentatie.
3: Ja, nou
4: en er luisterde niemand naar, want ik zag al in die fora zat ik het allemaal te lezen en mensen zeggen, wordt het nog wat? En noemden ze het wel, de legend is terug. Maar dat was helemaal niet zo.
3: Nee, dit heeft natuurlijk denk ik ook te maken met hoe zijn de mensen uitgerust om dat soort dingen te ontvangen. Die hebben helemaal niet van die dingen dat ze stereo Korte Golf kunnen ontvangen of willen ontvangen. Terwijl er bijvoorbeeld FM of op kabel van alles te beleven is.
4: En er speelt nog iets anders mee. Kijk, toen Luxemburg begon, nogmaals, waren ze de enigen. Mm-hmm. Net als met Veronica overdag.
3: Ja.
4: Als je nu een avond naar Radio Luxemburg zal luisteren van 15 jaar geleden, of van Veronica 15 jaar geleden, dan zou je jezelf afvragen, heb ik daarna geluisterd? Want mensen gaan in hun hoofd ook iets idealiseren wat er helemaal niet was. Het was alleen maar leuk omdat er niet meer was.
3: Ja, ja. Het was anders en het was in principe het enige andere.
4: Precies.
3: Ja.
4: En nu, alles is geprofessionaliseerd en nu heb je alles in superkwaliteit. Laten we eerlijk zijn, wie gaat er nu nog naar een vedende Middengolf luisteren?
3: Nou, ik ken mensen die doen dat nog, maar het worden er steeds minder.
4: Nou, ik zeg niet dat Middengolf niet goed is, als je dat ligt eraan wat je erop brengt.
3: Mm-hmm.
4: Kijk, ik vind Radio 10 Gold, dat kan best op Middengolf.
3: Ja.
4: Daar is niks op tegen, want als ze dan de muziek uitzenden, die hoort bij de tijdstip van de Middengolf.
3: Mm-hmm.
4: Want dat is de voorwaarde.
3: En dat klopt niet altijd helemaal, maar dat is weer een ander verhaal.
4: Nou, kijk, Radio Luxemburg had op een gegeven moment een oldiecenter moeten worden s'avonds. Mm-hmm. Dan had ik er wel brood in gezien. Maar die gingen dus de nieuwste muziek draaien op Middengolf. Ja, dat heeft geen nut.
3: Nee, dan past het niet meer bij elkaar, hè? Zullen we het zometeen nog eens even hebben over het uiteindelijke gebeuren met de site en zeg maar, de hele fascinatie die nu via internet eigenlijk weer een tweede, derde leven krijgt. En eerst eens even nog wat fragmentjes gaan beluisteren van Radio Luxemburg van zeg maar, de beginperiode tot ongeveer het eind aan toe.
4: Dat is prima. Ja.

digital dive.

0: Radio Luxemburg. 1991 was het eigenlijk voor de echte liefhebber wel goed gebeurd. Alleen tegenwoordig ziet men via diverse sites, her en der, we noemden daar straks al meneer Pjede uit Duitsland. En ook natuurlijk Dick Offeringa met een prachtige Radio Luxemburg site. Nog één keer het adres graag.
1: www.radioluxemburg.nl.
0: Daar staat van alles op over die magie van die zender van vroeger. En mensen kunnen daar ook op reageren. Fragmentjes aanklikken, wat kunnen ze allemaal doen?
1: Ja, fragmentjes aanklikken. Ze kunnen reageren op het gastenboek. Mm-hmm. Er staat zelfs nog een video op met Barry Aldis.
0: En allemaal eigen materiaal wat je zelf geschoten, gemaakt hebt toen je er was?
1: Ja en nee. Laat zo zeggen, ik ben begonnen. Toen ik had begin 96 had ik internet. En op een gegeven moment dacht ik ga ook een site bouwen. Dus ik had al een paar bladzijden klaar. En toen dacht ik, wat zal ik er nog meer op gaan zetten? Mm-hmm. En toen dacht ik, laat ik maar iets zetten over Radio Luxemburg. Ik ben begonnen in het Nederlands. Ik had gewoon een heel klein stukje in het Nederlands. Dat was alles. Mm-hmm. En toen ben ik op zolder gaan kijken. Wat heb ik? En toen heb ik allemaal oude foto's gevonden. Die heb ik allemaal gescand. En ik heb oude opnames gevonden. Allemaal tapes. Van die bruine tapes waar je bij spreken doorheen kunt kijken.
0: Ja. Die nog net draaibaar waren? Of?
1: Precies. En dat heb ik allemaal bij elkaar geschakeld. Elke keer een stukje erbij. Elke maand zet ik een stukje bij op. Mm-hmm. En dat heeft zo een maand of vier geduurd. En toen opende ik een gastenboek. En toen kreeg ik dus in het begin reacties vanuit Noorwegen in het Engels. Mm-hmm. Toen dacht ik van, dat moet in het Engels.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik de hele zaak omgezet naar het Engels. En ik verbaasde mij erover dat er steeds meer reacties kwamen.
0: Zomaar spontaan.
1: Zomaar spontaan, inmiddels uit meer dan 40 landen.
0: Alsjeblieft.
1: En die mensen hadden dezelfde ervaring als ik. Dat vond ik zo grappig.

0: En hij heeft daar ook een boek over gemaakt, waar ik ook een link naar heb. Dus daar schrijft hij alles in.
1: Ja. En je wordt zelf ook nog genoemd in het boek, geloof ik, hè?
0: Ja, klopt, ja, ja. En hij heeft ook een link naar mijn site erin staan. Mm-hmm. En het schijnt, want dat heb ik soms in het begin helemaal niet in de gaten gehad, dat aardig wat mensen die site kennen. Aardig wat mensen uit die wereld.
1: Want dat kletst eigenlijk als een lopend vuurtje in het wereldje zo weer rondom zich heen. En dan begint het zo ineens te lopen. Dat is eigenlijk het verhaal, denk ik.
0: Ja, alleen het is gewoon een recht toe recht aan site. Er zitten helemaal geen interactieve toestanden in. Geen toetsen of bellen. Gewoon platte tekst met foto's en een gastenboek.
1: En toch werkt het, hè?
0: Nou, ik zit nu op ongeveer 250.000 bezoekers.
1: Alsjeblieft, zeg. Dus die site zien we voorlopig nog niet uit de lucht gaan.
0: Nee, dat laat ik wel zo. Dus nu dan denk ik, doe even het gastenboek dicht. Want ja, dat loopt me door. Op een gegeven moment denk ik, nou, laat maar even zitten. Maar ik heb hem begin september weer open gedaan. En het loopt gewoon weer verder. Dus,
1: kom je doordat je zo'n site beheert en zo af en toe nog aanvult enzovoort, kom je dan ook bijzondere mensen tegen? Alan Bailey hoor ik dan al. Maar er zijn er ook andere mensen die je op die manier uiteindelijk achteraf nog of ontmoet of via de mail of noem maar op.
0: Nou, ik ben op een gegeven moment jaren 4, 5 geleden door Benny Brown gebeld.
1: Zo.
0: Want ze wilden dat ik naar Luxemburg kwam en dat kwam door die site. Mm-hmm. En daar waren de nieuwe mensen van het nieuwe Radio Luxemburg, die waren daar. En die zeiden dat ze wel met mij wilden samenwerken. Ja. Dat ze eigenlijk, ze hadden op een gegeven moment ook een contract. Als ik dat tekende, dan kon ik ook dingen met hen regelen. Nou, ik zei, dat ga ik eerst eens even bestuderen thuis.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, dat ga ik maar niet tekenen. Wat ik doe het op mijn manier. Want ik wil eigenlijk verder met jullie niks te maken hebben. Want
1: waar was het in hun begonnen? Dat zeg maar de legende op die manier in leven werd gehouden of nog een beetje werd opgepoest?
0: Ja, ze hadden zelf ook een site en die liep niet zo goed. En ik denk dat ze had willen koppelen en zeggen, het oude Luxemburg is terug. Uh-huh. Maar ik was gewoon bang dat ik ingekapseld werd. Ik denk, ja, wat betekent dit? Ja. Straks gaan ze mij vertellen wat ik moet doen en ja, dat wil ik niet. Nee. Ik wil het simpel houden en ik wil het op mijn manier houden. Dus ik heb gewoon gezegd, bedankt voor de moeite. Ze hebben me wel de nieuwe studio laten zien. Plus de studio's van RTL 4, 5, 7 en 8. Dat zit daar ook.
1: Want alles zit daar, hè?
0: Ja. De eindregie, zeg maar. Dus. Maar voor de rest, ik heb ook verder niks meer van ze vernomen, dus nee. Het zal wel goed zijn.
1: En is dat even voor, ik luister, moet ik eerlijk zeggen, naar dit soort dingen eigenlijk al helemaal niet meer. Is dat nog steeds in de lucht? Kunnen mensen dat nog ergens ontvangen? Dat zeg maar semi-oude legendarische Luxemburg? Of?
0: Het is heel frappant. Het schijnt dat die site nu ook uit de lucht is. Dat je het op een of andere manier nog wel kunt beluisteren, maar dat het verder uit de lucht is. Maar het is gewoon een computer die dat afdraait.
1: Ja.
0: Er zit niemand meer bij, dus dat is gewoon een grote sof geworden.
1: Ja, jammer, hè?
0: Maar ik had toen een discussie met Benny Brown. Mm-hmm. En ik zei van, nou, je moet het weer op de stijl doen zoals het was. Een beetje aangepast, maar nee, zegt hij, nee, we leven nu in 2008 of 2007 en dat kan niet, dat moet nu heel anders. Nou, ik denk, oké, ja, het is mijn geld niet.
1: Nee.
0: Dus ze hebben ook korte golftijd gekocht in Duitsland. Nou ja, het heeft zo'n kapitalen gekost en niks opgeleverd. Dus nee. er zat helemaal geen plan achter. Ze denken, wij zetten hier een studio neer, een nieuwe studio. En we noemen ons weer Radio Luxemburg. En dan loopt het vanzelf. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Nee. Als je nu tegenwoordig naar het radiolandschap kijkt, want dat is denk ik ook een van de redenen dat een Radio Luxemburg dus niet meer loopt. Het is zo versnipperd als wat. Wat vind je dan zelf nog leuk om af en toe nog aan op te zetten in de radio van tegenwoordig?
0: Ja, nou, dan heb ik natuurlijk gewoon de tuner. Mm-hmm. Dat is bij mij toch wel Radio 1.
1: Ja, voor het nieuws.
0: En internetradio, dat is dan toch wel Radio Caroline. Mm-hmm. En Radio Londen. En nou, soms Virgin Radio. Ja, Radio 2. Soms Radio 10. Soms 538. Maar niet meer een hele dag of zo. Dus een paar uurtjes en dan wordt het iets anders. Maar ik moet eerlijk zeggen, Radio Caroline op internet vind ik eigenlijk wel heel prettig. En ik heb het idee dat het het meeste lijkt op het oude Radio Caroline.
1: Ook qua sfeer en beleving. Ja.
0: En niet te veel poespas en een simpele aankondiging met nog wat erbij. En ja, vind ik wel prettig.
1: Afsluitend gezegd, gewoon net zoals de site van Dick Offeringa in elkaar zit.
0: Nou, ik denk eigenlijk dat men wel terug wil naar de nostalgie en naar de eenvoud. Ik denk dat het voor sommige mensen

0: soms allemaal wat te ingewikkeld wordt. En dat is een beetje strijdig, want ik geloof wel in nieuwe apparatuur en in nieuwe dingen. Ik geloof ook wel in smartphones en ik geloof ook wel in radio via de smartphone. Mm-hmm. Of radio via de iPad. Maar ik geloof ook nog in de ouderwetse manier. Gewoon radio op via de radio. Mm-hmm. Zeg maar in de autoradio, op de transistor.
1: 1 op 1, klaar.
0: Want ik denk namelijk dat men te veel focust op het nieuwe. Mm-hmm. Je moet het oude toch wel ernaast houden.
1: Wijze woorden, denk ik dan, want ik kan me daar helemaal in vinden. Mag ik je bedanken voor een prachtig informatief gesprek over de Great 208 en wat er voor de rest allemaal nog ter sprake kwam.
0: Oké, en dankjewel dat ik hier mocht zijn.
2: This is Radio Luxembourg AM and FM. And so we come to the end of our programs in English for this morning. We sincerely hope that you've enjoyed the music you've heard and that you'll rejoin us again this coming evening. We broadcast with an omnidirectional power of 1,300,000 watts AM on 208 meters, 1440 kilohertz in the medium wave band. Radio Luxembourg can also be heard at 49.26 meters shortwave. And our FM frequencies are 88.9, 92.5, and 97. On behalf of the staffs both in Luxembourg and London, this is Bob Stewart, wishing you God's blessing and peace. And a good night and good morning, wherever you may be.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintech mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintech houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïens transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.